0: Toen zag je dat ook gaat tot toe, en je gaat nog maar niet. Je dat dat ook programma, de QR code, de basle je ook dat toe. Je dat dat dat ook raadje op je mono, je je po. Met je dan ook ooit ook rooi. Met je dan ook ooit ook motka. Met carrière. Met je dan ook ooit ook geen akai. En nu rijdt ook kapu kaupe. Ja, ik heb met de kie het toe. Nee, ga je dat ook gaat nog rongo. Je dat dat ook penet het toe. Met dat ook ook je moana. Tere to te rira e te ukai oana i te pene tai, i rawa tai ki te i rawa toru. Ko tae maira te tuatua a Yehova, kia iona te tamaiti a amitai, nā ko maira. Ka tū, ka aere ki te oire maatara ki Nineve, e tutu aere i te reira no te mea, ko tae rawa mai tō rātou kino ki mua i taku aroaro nei. Tua kera iona ki runga, e oro ki tare sesa. Me te aroaro atu o Yehova, aere atura aia ki raro i Iopana, e ki te atura i te taipa i, te aere atura ki Taresesa. E kua oko atura, e kua tomo atura ki roto i te reirara, e aere katoa marato ki Taresesa, me te aroaro atu o Yehova. Tuku tātou iku nei, te tatau anga e te akarongo anga e tāna tūtua tika. Nāna rā e ka manu ia mai e tātou, e ka meitu ki mai e tātou, i te tatawa ngai, e te karunga ngai te rira, e pera te oronga mai, e te marama, e te kite, i tāra nga tuatua. Ok, e atia ngā akarungurungo i mene te e no tātou, me oke mai tātou rira, ka komukama atu tātou, me kārera ka akarakara atu tātou i te umanako, i ruto i tō tātou i rawa i te iapō. Pimonu kuki airani.
1: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531 PI.
2: Pimonu kuki adan, the QR code, get a basile o te toa.